Seita Late Again, douche canción, por cierto, ¿no? A mí te gusta cantica. Oké, nu ga ik met de Nederlandse liedjes. En weet je wat? Voor elke roos geef ik jou 1000 kusjes.